0: gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. 1.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

0: De hele nacht. Non-stop muziek op.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek.

그

0: Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Je luistert naar De Verrekijker, een programma voor vooral jong, maar ook voor oud.
1: Hallo jongens en meisjes, je luistert naar De Verrekijker, een programma van Radio Eemland 1. De Verrekijker is een half uurtje kinderprogramma wat elke zondag van 8 tot 8:30 in de ochtend uitgezonden wordt. En mijn naam is Malte Westheide.
2: Vandaag is de presentatie gedaan door Mosje en mijzelf, Malte. De techniek ligt dit keer in handen van Yvonne. En we gaan weer lekker voor een half uurtje gezellig luisterplezier hebben met elkaar. En daar hebben we natuurlijk altijd veel muziek bij en een Bijbelverhaal. We lezen dit keer over de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest door God aan ons gegeven is. Want dat is hetgene wat we met Pinksteren vieren. En het is nu Pinksteren. Maar eerst beginnen we met twee liederen. Die gaan over Pinksteren. Van Opwekking voor Kids CD 15. En dat is nummertje 8 over Gods Heilige Geest. En nummer 14, O Heilige Geest.

0: Zo, vandaag gaan we het hebben over de Heilige Geest. Jezus had aan zijn discipelen de Heilige Geest beloofd. Maar wat is nou eigenlijk de Heilige Geest? Mosje, weet jij wat de Heilige Geest is?
1: Ja, dat is een goede vraag, Malte. Nou, ik vind het best lastig om te beantwoorden, maar ik ga het proberen uit te leggen. Okay. De Heilige Geest is een andere persoon van God. Dus je hebt God de Vader en Jezus de Zoon en dan heb je nog de Heilige Geest. De Heilige Geest die lijkt heel veel op Jezus en op God de Vader en is toch de Heilige Geest is toch een aparte persoon. Dus eigenlijk, die heeft ook een persoonlijkheid, net zoals jij en ik. En een persoon, maar zonder een lichaam, want het is een geest. Maar hij kan wel, net als wij, gevoelens hebben.
0: Wauw, ik vind dat je het heel mooi hebt uitgelegd. Maar wat hebben we eigenlijk aan de Heilige Geest nu, vandaag de dag?
1: Ja, nou dat is natuurlijk de vraag. Kijk, de Heilige Geest die laat ons zien wat de waarheid is. En hij wil ons elke dag leren hoe we kunnen leven zoals God dat ook graag wil. Dus hij helpt je daarbij. Daarvoor hebben we elke dag de Heilige Geest dus nodig. We gaan straks ook nog in het verhaal luisteren naar wie de Heilige Geest is. En zelf vraag ik heel vaak of God me wil helpen en mij wil leiden dat ik het juiste mag doen. En dan mag je weten dat God je de Heilige Geest geeft om goede beslissingen te maken.
0: Ja, want daar gaat het in het leven om, hè? We gaan nu eerst luisteren naar twee liederen over Pinksteren. En dan komt dus, zoals gezegd, al het verhaal. En ik hoop dat het verhaal jullie zal helpen om dat Bijbelgedeelte waar het over Pinksteren gaat, Handelingen 2, beter te kunnen begrijpen. Nou, nu eerst dus de liederen. En dat is van de cd Liedjes rond de Bijbel, nummer 2, voor Pinksteren. En de tweede is van de cd We gaan voor goud, van Herman Boon, The Power of the Holy Spirit.

0: Je luistert naar Radio Eemland 1, naar het kinderprogramma De Verrekijker. Een programma voor vooral jong, maar ook voor oud.
1: Dan zal ik nu voorlezen Vertel het maar, jaargang 20, nummer 2. En het verhaal heet Kerk zonder grenzen. Het is Pinksterfeest. Voorlopig de laatste christelijke feestdag dit jaar. Het duurt nu weer een hele tijd voordat we beginnen met de eerste feestdag van de christenen, Jezus' geboorte. Op het Pinksterfeest denken we terug aan de dag dat de discipelen de Heilige Geest ontvingen. Jezus had gezegd, voordat hij naar de hemel terugging, dat zij daarop moesten wachten. De Heilige Geest is de Geest van God, de Geest van Jezus. Deze drie horen bij elkaar. Als je gedoopt wordt, zegt de dominee, ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat betekent dat God je Vader is, dat je Jezus mag volgen door te leven zoals Hij het ons in de Bijbel heeft uitgelegd en dat de Heilige Geest in jou wil wonen om je blij en gelukkig te maken. De Heilige Geest wil je helpen om een christen te zijn. Door de Heilige Geest word je enthousiast in je geloof. En dan gebeurt het. Petrus en de 11 andere discipelen zijn die dag nog steeds bij elkaar. Het is 10 dagen na de hemelvaart van Jezus en het is heel spannend voor hem. Ze hebben de dagen eensgezind bidden doorgebracht en veel gepraat met elkaar. Wat hebben ze toch veel meegemaakt in de tijd dat Jezus bij hen was. Ze missen hem heel erg en als je over hem praat is hij weer dichtbij. Ook hebben ze met Gods hulp een nieuwe discipel gevonden in de plaats van Judas. Je zou zeggen, ze zijn er klaar voor. Klaar voor de opdracht die Jezus hun gegeven heeft. De opdracht om iedereen over hem te vertellen. Niet alleen in Jeruzalem, maar aan alle mensen op de hele wereld. Dan horen ze opeens een hevige windvlaag vanuit de hemel. Die windvlaag vult het hele huis. Heel bijzonder. Ook zien zij een soort vlammen die zich overal verspreiden en zich op de discipelen neerzetten. Wind en vuur, zo laat God zich zien aan de mensen. De discipelen voelen hoe hun hart verwarmd wordt en vol raakt van Gods liefde, van de Heilige Geest. Ze beginnen hard te praten om hun gevoel te uiten. Verbaasd horen zij dat ze andere talen spreken, talen die ze op school nooit geleerd hebben. Ze zijn ondertussen naar buiten gelopen, waar het plein volgestroomd is met mensen. Ook zij hebben het geluid uit de hemel gehoord. Het zijn gelovige Joden die vanuit andere landen in Jeruzalem zijn komen wonen. Ze weten al veel over God, maar geloven nog niet dat Jezus zijn zoon is. De mensen staan opgewonden met elkaar te praten. Wat betekent dit? Als ze horen wat Petrus en de andere discipelen vertellen, kunnen zij hun oren niet geloven. Die eenvoudige vissers spreken hun taal. Hoe kan dat nou? En als je bedenkt uit hoeveel verschillende landen zij komen, zij hebben jaren gestudeerd om het Hebreeuws, de taal van dit land, onder de knie te krijgen. Dit is een groot wonder. Sommige mensen die spotten een beetje. Een wonder? Nee, ze zijn gewoon dronken. Nee, dronken zijn ze zeker niet. De Heilige Geest is uitgestort. Uitgestort, dat is geen zacht stroompje water. Dat gaat er heftig aan toe. Dat hou je niet tegen. Dat houdt ook Petrus niet tegen. Integendeel, Petrus brandt los.

Hij zegt, dronken zijn we niet. Daarvoor is het nog te vroeg. Wat er nu gebeurt, is al door de profeet Joël aangekondigd. Petrus vertelt daarover in een heel lange toespraak. Over Jezus vertelt hij, over alles wat Jezus hun geleerd heeft over God. Over de wonderen die hij heeft gedaan en dat Jezus uiteindelijk voor alle mensen gestorven is aan het kruis. Om zo voor de mensen de weg vrij te maken om bij God uit te komen. Ook vertelt Petrus vol overtuiging dat Jezus is opgestaan uit de dood en nu bij God in de hemel is. Dat vandaag de Heilige Geest gekomen is om ons te helpen. Hij maakt ons vurig om dit aan iedereen te vertellen. En als dat gedaan is, als alle mensen van Jezus hebben gehoord, dan komt Jezus terug en mogen wij op een nieuwe aarde wonen. Jezus is de Messias. Jezus is echt Gods Zoon. De mensen op het plein zijn diep getroffen door wat Petrus heeft verteld. Ze vragen aan Petrus en de andere discipelen wat zij moeten doen. Petrus zegt, verander uw leven en laat u dopen in de naam van Jezus. Vraag vergeving voor uw zonde en u zal de Heilige Geest ontvangen, want Jezus is voor iedereen gekomen. Weet je hoeveel mensen dat hebben gedaan? 100 misschien of 500? Nee, het zijn er 3000. Dat dit mogelijk is op één dag, dat is het werk van de Geest. De Geest is zo sterk dat er geen grenzen zijn voor de kerk van Christus. Het verhaal over de liefde van Jezus is sterk en indrukwekkend. Het is voor iedereen. De Heilige Geest waait overal naartoe. Ook naar jou waait de Heilige Geest toe. Hoe vind je dat? Wil je je ook laten leiden door de Geest? Je kunt vragen of Hij in je wil zijn. Dan is Jezus dicht bij je. Probeer alles over Jezus te weten te komen door te lezen in de Bijbel. Het is zo mooi wat Hij zegt. Het is zo mooi wat Hij doet. Jezus wil nog steeds mensen gelukkig maken.

0: Nou, we zijn al bijna weer aan het eind van deze uitzending. Heb jij nou vragen over deze specifieke uitzending? Of in het algemeen? Dan kan je ons altijd mailen naar ons e-mailadres. En dat is verrekijkereemland1@gmail.com. Dus verrekijkereemland en dan de 1 is een cijfertje. @gmail.com. Dan willen we graag proberen op jouw vragen een antwoord te geven. Maar voordat we echt gaan afscheid nemen, luisteren we eerst nog naar een leuk lied. En dan wensen we je alvast een hele mooie week toe. En zeggen we tot de volgende keer.
1: Toen Jezus naar de hemel ging.

Dit keer is het thema dankbaarheid. Heer, u vult mij met uw vreugdeolie. Dat zingt Frenny Vink en begeleiding is viool. Het staat op de cd Eeuwige Bron. Heer, u vult mij met uw vreugdeolie. Het is een hele oude cd van vroeger. Maar wat van vroeger is, kan ook heel mooi zijn.

Nou, dat was weer een soort dansmuziek. Nu krijgen we In Moments Like These. In deze momenten zing ik, ik hou van u. Een liefdeslied voor mijn Jezus. En ik hef mijn handen op naar hoog. Staat dus op de cd Sing With Your Heart.

was het dan weer. U luisterde naar het programma Zingende Wijs met de verschillende soorten muziek. De presentatie was van Ineke Veldkamp en de techniek in handen van Henk de Haan. Wij hopen dat u weer heeft genoten van de verschillende soorten muziek. Shalom over uw leven.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. En ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek.

muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Welkom bij een goed uur mooie gospel en prijsmuziek voor Radio Eemland. Even een rustpunt om de zondag te beginnen. Presentatie Lex van den Kamp.

Fijn dat u ook vandaag weer naar ons luistert. We beginnen vandaag met The Moment van Nina Astrum. Het is van de verzamel-CD Explore the Bible. Nina Astrum is een Finse gospelzangeres en songwriter. Is in Nederland vooral bekend van de EO, de Jongerendag. Zij vertegenwoordigde Finland in 2000 bij het Eurovisie Songfestival. Is gestart in de 80e jaren. Haar debuutalbum kwam uit in 1991. En ze woont momenteel in Kokkola. The Moment. Nu is het moment om je leven te veranderen.

Dat was The Moment van Nina Astrum. Jesus, All for Jesus van Sheila Walsh. All That Really Matters, The Worship, een cd uit 2003. Jezus, alles wat ik ben en hoop te zijn, alles voor Jezus.

Dat was Jesus, All for Jesus van Sheila Walsh. Sheila Walsh, geboren 5 juli 1956 in Glasgow, Schotland. Populaire Schotse zangeres, songwriter, schrijver en praatshowhost. Ze begon haar carrière als een hedendaagse christelijke zangeres na haar studie theologie aan de London School of Theology in 1979. Ze heeft ook heel veel kinderboeken geschreven, is ook in heel veel programma's te zien. Zoals het bekende Hour of Power. Kees Kraaienoord, een heel andere zanger. Van zijn cd This Is My Cry uit 2003. Living Sacrifices. U gaf mij uw leven, terwijl u had kunnen leven.

Kees Kruijenoord werd geboren in een christelijk gezin in Katwijk aan Zee. Aanvankelijk was hij actief als muzikaal leider van de aanbiddingsband in zijn kerk. Hij doorliep de HAVO van het Ichters College in Veenendaal. En via een cursus worship leading die hij volgde bij een opleidingscentrum van jeugd met een opdracht, kwam hij in contact met producenten van cd's met opwekkingsliederen. Hij werd betrokken als zanger en werkte vervolgens enkele jaren mee aan de christelijke Pinksterconferentie van Stichting Opwekking. En aan de verschillende cd's die de stichting uitgaf. Met zijn vrouw Nicole besloot Kruijenoord niet lang daarna om theologie te gaan studeren aan de Azusa Theologische Hogeschool. Na zijn afstuderen kwam hij achter en volgens terecht in de praiseband van Ron Duits, de jongerenclub van de Evangelische Omroep. En in de band van christelijke zanger en componist Ralf Vermanen. Kruijenoord heeft op verschillende cd's geprobeerd om een brug te slaan tussen de traditionele gezangen en moderne muziek. Je luistert naar Goedemorgen Soest op zondag. Rustige en gevarieerde gospelmuziek om de zondag mee te beginnen voor Radio Soest. Van de cd's Footprints in the Sand, No One Knows My Heart. Niemand kent mijn hart beter dan God mij kent.

No One Knows My Heart. Volgende is ook weer Engels. Give Me Jesus van Maranatha Hymns. Als ik moet sterven, geef mij Jezus.

Give Me Jesus van Maranatha Hymns. Volgende is weer heel anders. The Doxology, long version, Praise God van PK2000. Een beetje een Negro spiritual, heel mooi. Prijs God, Vader, Zoon en Heilige Geest, van wie wij alle zegeningen mogen ontvangen.

Ja, we blijven toch mooie muziek en bijzonder. Negro Spirituals, The Doxology, Praise God. Mooie Brennan, Mary of the Gals. Een beetje Ierse muziek van haar cd Whisper to the Wild Water. Een album uit 1999. En wat harmonische muziek.

Ja, wat maakt ze toch mooie muziek. Hierbij kom je ook helemaal tot jezelf. Mary of the Gals van Moya Brennan. Onze vader van Remco Hackerts. Van zijn cd De Kracht van Uw Liefde 2003. Weer heel anders, Nederlandstalig. Het bekende gebed uit de Bijbel, Onze Vader die in de hemel is.

van de cd Wereld van Verschil. Een prachtige EO-programma uit december 1997. Ik ben de heer die jou eens schiep. Wees maar niet bang, ik bemin die al zo lang.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.

Welkom bij een goed uur mooie gospel en prijsmuziek voor Radio Eemland. Even een rustpunt om de zondag te beginnen. Presentatie Lex van den Kamp.

Fijn dat u ook vandaag weer naar ons luistert. We beginnen vandaag met The Moment van Nina Astrum. Het is van de verzamel-CD Explore the Bible. Nina Astrum is een Finse gospelzangeres en songwriter. Is in Nederland vooral bekend van de EO, de Jongerendag. Zij vertegenwoordigde Finland in 2000 bij het Eurovisie Songfestival. Is gestart in de 80e jaren. Haar debuutalbum kwam uit in 1991. En ze woont momenteel in Kokkola. The Moment. Nu is het moment om je leven te veranderen.

Dat was The Moment van Nina Astrum. Jesus, All for Jesus van Sheila Walsh. All That Really Matters, The Worship, een cd uit 2003. Jezus, alles wat ik ben en hoop te zijn, alles voor Jezus.

Dat was Jesus, All for Jesus van Sheila Walsh. Sheila Walsh, geboren 5 juli 1956 in Glasgow, Schotland. Populaire Schotse zangeres, songwriter, schrijver en praatshowhost. Ze begon haar carrière als een hedendaagse christelijke zangeres na haar studie theologie aan de London School of Theology in 1979. Ze heeft ook heel veel kinderboeken geschreven, is ook in heel veel programma's te zien. Zoals het bekende Hour of Power. Kees Kraaienoord, een hele andere zanger. Van zijn cd This Is My Cry uit 2003. Living Sacrifices. U gaf mij uw leven, terwijl u had kunnen leven.

Kees Kruijenoord werd geboren in een christelijk gezin in Katwijk aan Zee. Aanvankelijk was hij actief als muzikaal leider van de aanbiddingsband in zijn kerk. Hij doorliep de HAVO van het Ichters College in Veenendaal. En via een cursus worship leading die hij volgde bij een opleidingscentrum van jeugd met een opdracht, kwam hij in contact met producenten van cd's met opwekkingsliederen. Hij werd betrokken als zanger en werkte vervolgens enkele jaren mee aan de christelijke Pinksterconferentie van Stichting Opwekking. En aan de verschillende cd's die de stichting uitgaf. Met zijn vrouw Nicole besloot Kruijenoord niet lang daarna om theologie te gaan studeren aan de Azusa Theologische Hogeschool. Na zijn afstuderen kwam hij achter en volgens terecht in de praiseband van Ronduit, de jongerenclub van de evangelische omroep. En in de band van christelijke zanger en componist Ralf Vermanen. Kruijenoord heeft op verschillende cd's geprobeerd om een brug te slaan tussen de traditionele gezangen en moderne muziek. Je luistert naar Goedemorgen Soest op zondag. Rustige en gevarieerde gospelmuziek om de zondag mee te beginnen voor Radio Soest. Van de cd's Footprints in the Sand, No One Knows My Heart. Niemand kent mijn hart beter dan God mij kent.

No One Knows My Heart. Volgende is ook weer Engels. Give Me Jesus van Maranatha Hymns. Als ik moet sterven, geef mij Jezus.

Give Me Jesus van Maranatha Hymns. Volgende is weer heel anders. The Doxology, long version, Praise God van PK 2000. Een beetje een Negro spiritual, heel mooi. Prijs God, Vader, Zoon en Heilige Geest, van wie wij alle zegeningen mogen ontvangen.

Ja, wat blijft het toch mooie muziek en bijzonder. Negro Spirituals, The Doxology, Praise God. Mooie Brennan, Mary of the Gals. Een beetje Ierse muziek van haar cd Whisper to the Wild Water. Een album uit 1999. En wat harmonische muziek.

Ja, wat maakt ze toch mooie muziek. Hierbij kom je ook helemaal tot jezelf. Mary of the Gals van Moya Brennan. Onze vader van Remco Hackert. Van zijn cd De Kracht van Uw Liefde 2003. Weer heel anders. Nederlandstalig. Het bekende gebed uit de Bijbel. Onze Vader die in de hemel is.

Van de cd Wereld van Verschil. Een prachtige EO-programma uit december 1997. Ik ben de heer die jou eens schiep. Wees maar niet bang, ik bemin die al zo lang.

Ja, Wereld van Verschil misschien. Ken je dat programma nog wel? We gaan verder met God of the Moon and Stars van Kees Kraaienoord. We draaien al ieder muziek van hem. Van dezelfde cd, This is My Cry. God die de maan en de sterren heeft gemaakt. God van verleden en toekomst, die komt tot u.

0: Ja, wat gaat de tijd toch snel. Dan zijn we aan het einde gekomen van ons mooie programma Goedemorgen Soest op Zondag. We gaan eruit voor het nieuws. Laatste nummer Castle in the Sky van Celtic Expressions.
1: Dit is Eemland 1.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Dat gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Abcoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in. Enjoy and have fun with your favorite country program.
3: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on.
2: Vandaag gaan we het hebben over iets waar best wat mensen mee worstelen, denk ik. Iemand verliezen. Dat is toch een van de grootste vormen van verdriet. Wat moet je daarmee? Wat kun je ermee? Hoe verwerken we dat? Regular Country en Country Gospel hebben daar hun eigen antwoorden op. We beginnen met een song die de rauwheid van onverwacht verlies beschrijft en een uiterst dramatische reactie erop. Een bende boeven achtervolgt een jong stel. Ze horen de paardenhoeven dichterbij komen en hij ziet het somber in. Als ik vandaag naar Texas ga, dan zal dat niet levend zijn, zegt hij. En hij wordt inderdaad neergeschoten. Zij denkt dat ze niet zonder hem zal kunnen. Ze is wanhopig. Ze wil niet meer. Ze pakt zijn revolver op. Die is leeg. Ze weet dat, maar doet het toch. Het gevolg? Ook zij sterft. Couldn't cope with it. 7 Spanish Angels. Ray Charles en Willie Nelson.

Ah, haar verwerking was wel heel wanhopig. Was er echt geen toekomst meer voor haar? Het maakt niet veel uit hoe je iemand verliest. Verlies is verlies. De man in de volgende song verwerkt zijn verlies door vast te houden aan hoop dat het ooit goed zal komen. Toen ze vertrok, beloofde hij van haar te blijven houden zolang hij leefde. Hij bewaarde al hun liefdesbrieven. En toen op een dag hield hij niet meer van haar. Had hij zijn hoop opgegeven? Zijn belofte gebroken? Nee, het was wat anders. Luister maar goed, dan ontdek je het. He stopped loving her today from the Mountain Busters.

vallen. Tot aan zijn dood heeft hij van haar gehouden. De man in de volgende song heeft zijn broer verloren. Gesneuveld aan het front. Hij verwerkt dat verlies door in de truck van zijn broer rond te scheuren in de buurt. In de truck voelt hij zich nauwer met zijn broer verbonden dan bij zijn graf. In de truck kan je hem bijna nog voelen. I Drive Your Truck van Lee Brice.

De manier waarop mensen verlies verwerken verschilt. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. En dat is goed. In elk geval hoort een ander er geen oordeel over te geven. Maar soms wordt wat nog geen verlies is wel al zo ervaren, terwijl het best nog goed kan komen. Maar om dingen in perspectief te zien moet je veel dingen hebben meegemaakt. En dat is moeilijk als je nog jong bent. Dan is een stukje relativering van een oudere man soms best nuttig. Amos Raber merkt dat hoe ouder hij wordt, hij steeds beter kan relativeren. Luister maar naar The Older I Get van Amos Raber.

Amos is niet de enige oude knakker die dat kan. Fern Gosden zag het na een ruzie met zijn vriendin ook even niet meer zitten. Dacht dat hij er ging verliezen. Maar een wijze oude man maakte hem duidelijk dat je pas mee mag praten als wat je denkt te gaan verliezen echt is gebeurd. En hij zegt het pikkelhard. Dat is pas als het in een grafsteen gebeiteld staat. En dat je voor die tijd dus gewoon moet knokken voor wat je hebt. En gelukkig doet hij dat. Chiseled in Stone van Fern Gosden.

You don't know about lonely till it's chiseled in stone. Yeah. Dat zijn van die mooie countrylijnen. Uiteindelijk leren de meeste mensen het verlies aanvaarden. Oh, het gemis blijft. Maar er komt berusting. De volgende song laat wat van die berusting zien. Vince Gill zingt: rust nu maar uit. Je werk hier zit erop. Je had het niet makkelijk en je mag nu uitrusten. Ga nu maar naar de hemel en rust uit. Go rest high on that mountain, Vince Gill.

En als er dan een stuk berusting is gekomen, dan merk je pas goed dat je zelf wel alleen bent. De rouw wordt minder scherp, maar de eenzaamheid steekt zijn kop op. Mensen zijn gemaakt om samen te zijn. Je hebt gewoon af en toe een paar armen om je heen nodig. En de armen die er waren, zijn nu weg. In de volgende song heeft Willie Nelson misschien een oplossing. Hij geeft zich daar gewoon bloot. Het enige wat hij vannacht wil, zegt hij, is een paar armen om hem heen. Verder geen flauwekul, hè? Alleen wat warme menselijkheid. Can I sleep in your arms tonight, lady? Willie Nelson.

Ja, misschien een leuke oplossing van Willy, maar het lost niet echt wat op natuurlijk. Waar je behoefte aan hebt, is een paar armen die niet maar één nacht blijven. Nou, laat Country Gospel die nou in de aanbieding hebben. Armen die altijd naar ons uitgestrekt blijven en ons eeuwig willen verwarmen en omarmen. Klinkt niet verkeerd, toch? Everlasting Arms van Brian Dirksen.

De berusting die we zo even bij Vince Gill aantroffen was ongetwijfeld voor een deel het gevolg van zijn overtuiging dat zijn vriend naar de hemel was. Als je dat vooruitzicht hebt, maakt dat een groot verschil. Dan is er het vooruitzicht elkaar daar terug te zien. Colin Ray vertelt over zijn opa. Die liet hem een brief lezen die zijn oma hem tijdens hun verkering een keer had geschreven. Voor het geval ze te laat op een bepaalde afspraak en een bepaalde plek zou zijn. De essentie van de brief: als jij er eerder bent dan ik, maak je geen zorgen. Ik kom eraan. En tot dan, ik hou van je en hou jij maar van mij tot ik er ben. En nu is ze net overleden en leest opa de brief aan oma voor. Love Me van Colin Ray.

Collins' opa ging er blijkbaar van uit dat hij oma terug zou zien. En de gospel vertelt ons dat dat klopt. Natuurlijk als je allebei een plaatsbewijs hebt, maar dat is geen probleem. Die zijn gratis te krijgen. En dat is natuurlijk goed nieuws. Doorleven met mooie herinneringen is een stuk gemakkelijker als je verwacht dat je elkaar terug gaat zien. Als je weet dat zij er zal zijn. Op een plek waar innige momenten nooit meer een einde hebben. En waar niemand ooit meer weggaat. Dat lukt Guy Penrod. Al vergist hij zich ook wel eens. Net als die keer dat hij onverwacht bij een plek kwam waar zij ook altijd graag kwam. En hij pakte zijn telefoon op en wilde haar vertellen dat dat zo was, dat hij er was. Maar hij was even vergeten dat ze er niet meer is. Dat deed pijn. Knowing You'll Be There, Guy Penrod.

Guy's song, "Knowing You'll Be There Makes It Easy to Go Home." Ofwel, te weten dat jij er zal zijn, maakt het voor mij makkelijk om zelf ook naar huis te komen. Hij beschouwt de hemel als zijn eeuwige thuis. Hij ziet er zelfs naar uit. Nou, net zoveel zin om naar zijn hemelse huis te gaan, heeft Clint Brown. Hij zingt, als ik kom waar ik heen ga, ga ik er allerlei leuke dingen doen. Ik ga met mijn pa wandelen en ik ga hem zeker een hug geven. Er is daar geen verdriet meer, dus hey, jullie daar beneden, je hoeft je om mij geen zorgen te maken en je hoeft geen traan voor mij te laten. When I get where I'm going, Clint Brown.

In de Bijbel wordt de hemel wel vergeleken met een feestmaal bij een bruiloft. En ook wordt de enorme verwelkoming van een zoon beschreven die de benen had genomen, maar uiteindelijk toch terug naar huis kwam. Beide thema's worden gekoppeld, bezongen in Never Been This Homesick Before. Oké, het zit er weer op. Dus I hope you had fun. I hope to see you next time. Never Been This Homesick Before, Amos and Margaret Rayburn.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Give it up for the Clark Sisters, everybody.
1: Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En gevolgd door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12 uur. Graag tot een

0: van Kamp met het NOS-journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrand smeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 21:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.

Hartelijk welkom bij Radio Eemland 1. U luistert naar Samen de Bijbel lezen, het panelprogramma dat van 3 tot 4 wordt uitgezonden. Vandaag is het gesprekprogramma rond de Bijbel lezen en praten wordt afgewisseld met muziek. Wij nodigen u uit om met ons mee te lezen. Tijdens de muziek die u nu nog hoort, kunt u uw Bijbel erbij pakken en eventueel pen en papier.

0: In de studio zitten Ineke Veldkamp, Malte Westheide en mijn naam is Lina Hederik. Yvonne Westheide verzorgt de techniek. Wij lezen en bespreken het bekendste boek van de Bijbel en gaan nu verder met het Pinksterfeest. En Ineke, zou jij Jesaja 11 vers 1 en 2 willen lezen? Want dat is het Oude Testament, maar toen werd er al over de geest van God gesproken. Okay. Dus daar willen we even naartoe.
1: En dat is uit de MBG-vertaling doe ik dan.
0: Ja, dat is goed.
1: Ja? De Messias en het Vrederijk. En er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaïe. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de geest des Heren rusten. De geest van wijsheid en verstand. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis en vrezen des Heren.
0: Ja, zie je? Hoe drie keer wordt de geest... Noem nog eens de drie keer waar de geest genoemd wordt.
1: De geest van wijsheid en verstand. Van raad en sterkte. En de geest van kennis. De geest van kennis en vrezen des Heren.
0: Amen. Ja, heel mooi. Nee. 700 jaar geleden, voor Christus, is dat dus al geprofeteerd. Er werd er al over die geest gesproken. Mm. Malte, in het Oude Testament was de geest er niet voortdurend. Hoe was dat nog maar?
2: Nou, ik denk dat het zo is. De geest van God kwam op speciale mensen die God daarvoor aangesteld had. Bijvoorbeeld op profeten en op bepaalde koningen. En ja, zo was het eigenlijk in het Oude Testament, volgens mij. En niet op iedereen. En ik geloof dat in het Oude Testament alleen de belofte wel gegeven werd, maar nog niet de vervulling.
0: Yes, dat is hem. Ja, dankjewel. Zou jij Johannes 1, vers 29 tot 34 willen lezen?
2: Ja. De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zeide: na mij komt een man die voor mij geweest is, want hij was eer dan ik. En zelf wist ik niet van hem, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, en daarom kwam ik dopen met water. En Johannes getuigde en zeide: ik heb aanschouwd dat de geest neerdaalde als een duif uit de hemel, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd: op wie gij de geest ziet nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat deze de Zoon van God is.
0: Amen.
2: Mooi.
0: Ja, hier zie je dan heel duidelijk dat Johannes het zegt, wie dat de Heilige Geest gekomen is. Hè? Waarom zou de Heilige Geest gekomen zijn? Waarom zou het nodig zijn?
2: Ja, ik denk om het woord van God, om Gods wil te laten klinken en... doordat hij ons wil leiden in de volle waarheid, denk ik.
0: Ja, denk ik ook. Daar hebben we de Heilige Geest voor nodig.
1: Wij kunnen het niet uit onszelf.
0: Nee, onmogelijk.
1: We hebben het er net al over gehad, over bovennatuurlijk. Dit is gewoon bovennatuurlijk.
0: De Heilige Geest is bovennatuurlijk, dat zeg je goed.
1: Ja.
0: Wij hebben een gewone geest. Ja. Maar dat wordt dan verbonden.
1: Verbonden met...
0: Je geest trouwt eigenlijk met een bovennatuurlijke geest, hè? Of je wordt gevuld.
1: Gevuld,
0: met
1: precies.
0: De Heilige Geest.
1: Ja. Maar wij kunnen zoveel denken. En ons denken loopt soms vast.
0: Ja.
1: En dan heb je de Heilige Geest nodig. Om dat te openbaren. Niet dat het altijd gaat. Maar als we ons richten daarop. En zeggen van: Heer, kom mij tegemoet. Dan komt hij ook tegemoet. Maar niet op de manier zoals wij denken. Op een manier die En er komen steeds meer achter, des te meer dat ik krijg, komen er steeds meer achter van, oh, dat bedoelt u. Oh, dat is het.
0: Ja. Ja, als je met hem leeft. Ja. Maar het is ook mooi, Jezus had het zelf nodig, hè?
1: Ja.
0: Jezus werd zelfs gevuld. Hij was de Zoon van God. En hij werd gevuld met de Heilige Geest.
2: Ja.
0: Dus als hij dat al nodig had, nou ja, hoeveel te meer hebben wij nodig? Hij kwam, hij bekrachtigt ons en hij bevestigt ook ons, hè?
2: Ja.
0: De Heilige Geest bevestigt ons ook.
2: Absoluut.
0: Ja, bekrachtigt ons, bevestigt ons.
2: In het zoonschap.
0: In, hè?
2: In het zoonschap.
0: In het zoonschap,
2: ook.
0: Ja. Halleluja.
2: Romeinen 8, ja.
0: Ineke, wil jij lezen Johannes 7, vers 37 tot 39?
1: Even bladeren.
0: Ja.
1: 7 en dan?
0: Vers 37 tot 39.
1: 37 tot 39, ja. Het water des levens. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest, welke zij, die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.
0: Ja, daar zie je het al, hè?
1: Ja.
2: Ja. Zie je de aanzegging van hemelvaart en Pinksteren.
0: Ja.
2: Want hij was toen nog niet naar de Vader opgevaren. Of hoe staat het hier? Nog niet verheerlijkt. En de geest was nog niet uitgestort met Pinksteren.
0: Weet je wat me hier heel duidelijk in opvalt? Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij.
1: Ja.
0: Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen ze uit zijn binnenste komen. Dus je moet dorst hebben. Je moet gewoon dorst hebben.
1: Ja.
2: Amen.
0: Anders, ja.
1: Je mag drinken van het
0: levende
1: water. Dan
0: gaat het aan je voorbij, denk ik. Je moet denken, er moet meer zijn. Ik denk dat dat het is, hè. Sommige mensen die zeggen van, ja, er moet meer zijn. Er moet gewoon meer zijn. Ja, het is niet, die dode is het niet. Het moet meer zijn. En dan heb je dorst en dan ga je ook bidden. Dan ga je bidden.
2: Hmm.
0: En dan kom je, of lezen, dan ga je het woord van God lezen. Hmm. En dan kom je in de Bijbel tegen dat er stromen van levend water uit je binnenste kan komen. Dit zei hij van de geest, welke zij die in hem geloofden ontvingen. Want de geest was het toen nog niet.
1: Hm.
0: Ja. Dus ze moesten, hij ging staan en riep, zeggende, indien men dorst heeft, hij komen tot mij. En wie in mij gelooft, gelijk de schrift, stromen van levend water zullen uit je binnenste komen. Dus hij ging de mensen eigenlijk oppeppen voor de Pinksterdag. Hè? Want de volledige stroom kwam toen nog niet.
2: Ja.
0: Die kwam op de Pinksterdag.
2: Ja.
0: Maar hij ging ze alvast dorstig maken.
2: Ja.
0: Ja. Hey, laten we dorstig zijn, luisteraars. Dorstig naar de eeuwige dingen van God. De allermooiste geest die er bestaat is de Heilige Geest van God. Laten we elkaar dorstig maken. Wie wil hier nog wat van zeggen? We gaan verder in Johannes 14, vers 15 tot 26. En wil jij dat lezen, Ineke?
1: Ja. Jezus beloofde troosten. Wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere troosten geven, om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem. Want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Maar gij ziet mij, want ik leef en gij zult leven. Te dien dagen zult gij weten dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader. En ik zal hem lief hebben. En mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet Iscariot, zeide tot hem, Heere, en hoe komt het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde, zeide tot hem, Indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Wie mij niet lief heeft, bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij hoort, is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Dit heb ik tot u gesproken, terwijl ik nog bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen, al wat ik u gezegd heb.
0: Ja, tot zover. Schitterende stuk, hè?
1: Ja.
0: Hij wordt de trooster genoemd. Naast de Vader is de trooster ook zo'n mooie naam voor God. De trooster. God wil ons troosten. Iedereen heeft op zijn wijze troost nodig. Maar de Heilige Geest is nou net bekwaam om dat te doen.
2: Amen.
0: Ja.
2: Zeker.
0: En wat spreken jullie hierin aan?
2: Nou, ik vond het heel mooi ook dat hij ons alles wil leren.
0: Oké. Okay.
2: Dus dat staat er dan in dat laatste stukje wat Indica voorlas in vers 26. Die zal u alles leren en u te binnen brengen.
0: Amen.
2: Al wat ik u heb gezegd.
0: Halleluja.
2: Dus ja. Dat is zoiets, ja. Soms kunnen we ons zo afvragen van wat is nou waarheid? En wat is nou, waar moeten we het zoeken? En wat moeten we nou doen als we naar de Geest luisteren? Zal hij ons alles leren. Als we Gods woord lezen, zal hij ons daaruit leren. En dat doet de Heilige Geest.
0: Dat doet de Heilige Geest.
2: Want de Heilige Geest is ook de auteur van dit boek, van de Bijbel.
0: Amen.
2: Dus
0: ja,
2: dat is heel iets moois. Hij wil ons gewoon leren, echt. Ook onze levensweg. Hij wil ons leiden. Dat is ook echt het werk van de Heilige Geest.
0: Ja, we gaan straks er nog even verder op in, maar we zijn nu aan een lied toe. En dat is 756 uit Opwekking. Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste.

0: Ja, we gaan weer verder naar dit mooie lied. En er staat bijvoorbeeld ook... Hij zal ons niet als wezen achterlaten. Mm. Hoe ervaren jullie dat?
1: Nou ja, als wees heb je geen vader en moeder. Ja. En sta je er eigenlijk alleen voor.
0: Yes.
1: En weet je niet... Dan heb je niemand die je opvoedt. Heb je niemand waar je op terug kan vallen. En dat is nou juist waar de Heilige Geest voor gekomen is en komt. En wat we mogen gedenken met Pinksteren. Dat hij ons wil leiden in de volle waarheid. Maar ook gewoon in ons dagelijks leven als trooster, als advocaat, als... Hè, dat woord parakletos, wat de grondtekst is, dat kan je ook vertalen met dat hij ons raad wil geven. Een soort counselor. Dat is hij allemaal voor ons.
0: Amen.
1: En hij staat de advocaat zelfs. Hij staat ons zelfs bij om voor ons te pleiten. Ook dat doet niet alleen maar Jezus in de hemel, maar ook de Heilige Geest.
0: Ja, en hij, een wees, die moet zich altijd waarmaken. Maar als je weet dat je een zoon bent, als de Heilige Geest je bevestigt dat je gerechtvaardigd bent, dat je een zoon van God bent, dan zijn we veel sterker. Dat zijn we veel sterker. Dat is het bijzonder van de inwoning van de Heilige Geest. Dus daar willen we allemaal honger en dorst naar hebben. Ja. Hè? Daar blijven we voeden.
1: Amen.
0: En dan kunnen we verder lezen in Johannes 16, vers 7 tot 15. Wil jij dat lezen, Malte?
1: Ja hoor.
0: 16, vers 7.
1: Yes, dat is dus Johannes 16 vanaf vers 7.
0: Ja.
1: Tot?
0: Van 7 tot 15.
1: Oh ja. Doch ik zeg u de waarheid. Het is beter voor u dat ik heen ga... Want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot de Vader. En gij niet... mij niet langer ziet van oordeel, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal u de weg wijzen tot de volle waarheid. Omdat hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort... zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit de mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom zeide ik, hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.
0: Het komt dus uit Jezus.
1: Amen.
0: Jezus wordt ook doopt met de Heilige Geest, hè?
1: Ja.
0: Straks. Ja, dit is een schitterend stukje. Hier maakt Jezus ons eigenlijk weer dorstig. Verlang toch naar de Heilige Geest. Verlang daar toch naar.
1: Oh, maar ik word er zo blij van.
0: Ja.
1: Want dus de geest eigenlijk die door de doop van Johannes op Jezus kwam. En al die wonderen deed. En al die geweldige dingen. Diezelfde geest heeft hij voor ons.
0: Ja.
1: Nu.
0: Ja, amen.
1: Wow.
0: Ja. Ja, en dat staat dus in de uitstorting van de geest. En dat is in Handelingen 2. Wil jij dat lezen, Ineke? En dan komt de volle uitstorting van de geest echt op alle mensen. Niet alleen in het Oude Testament, maar dan komt hij echt bij ons allemaal. En dat blijft bij ons. Dat is het mooie.
2: Handelingen 2, vers 1.
0: 1 tot 21.
2: Ja.
0: Dat is echt de uitstorting.
2: Dat is Pinksteren.
0: Dat is Pinksterfeest, ja.
2: En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklap kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden. En het zette zich op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel. En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich. Want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen dan een ieder in ons eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de streken van Libië met Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, Cretensen en Arabieren. Wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen. En ze zeiden de een tot de ander: wat wil dit toch zeggen? Maar anderen zeiden spottend: ach, ze hebben te veel zoete wijn gehad.
0: Ja, nog verder hoor.
2: Oh, nog verder.
0: Je mag nog verder.
2: Oh, ja. Ik vond het zo mooi om te stoppen.
0: Ja, nee, te veel zoete wijn gehad. Maar we moeten nog verder, ja.
2: Toen kwam de toespraak van Petrus. Maar Petrus stond met de elfen op en hij verhief zijn stem en sprak hen toe: gij Joden en allen die te Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend en neem mijn woorden te oren. Want deze mensen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt, want het is het derde uur van de dag. Maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. Ja. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouderen zullen dromen. Ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.
0: Tot zover.
1: Halleluja.
0: Zo, daar was eindelijk die uitstorting al zo lang op gekondigd was. En de mensen dachten dat ze dronken waren. Vertel er maar wat van, Malte.
1: Ik moet zeggen, als ik naar mijn eigen leven kijk, is bij mij de grote ommekeer gekomen, ook qua geloof en qua Bijbel, is dat ik de doop in de Heilige Geest ontvangen heb. En daar is het gebeurd. En ook dat, ja, dat mijn leven in orde kwam, dat gebeurde toen de Heilige Geest op me kwam. En ja, dus ik kan daarvan getuigen wat hier beschreven staat, dat dat echt is. Dat het niet zomaar een verhaal is in de Bijbel, maar dat het ten eerste echt geschied is. Maar dat dat ook je leven kan veranderen.
0: Halleluja.
1: Als je de Heilige Geest ontvangt en hij is gekomen. De Heilige Geest is er. Is beschikbaar. Sinds de dag van Pinksteren.
0: Ja.
1: Hij is niet meer weggegaan.
0: En je moet erom vragen, hè?
1: Ja, zo is het.
0: Je moet erom vragen.
1: Zo is het.
0: Geweldig. Was het voor jou ook een kracht? Voor mij was het een kracht. Toen ik de Heilige Geest ontving ik kracht om tegen de stroom in te gaan. Alle mensen gingen die kant op en ik moest die kant op. En ik had daar anders geen kracht voor gehad, maar door de dood.
3: Dit is Eemland 1.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in een kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel. Hij liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Welkom bij Radio Eemland 1. U kunt het komende uur gaan luisteren naar het programma Rejoice met non-stop christelijke muziek. Rejoice wordt elke zondagavond uitgezonden van 6 tot 7.

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van Rejoice. Een programma van Radio Eemland 1. Met non-stop christelijke muziek. Bedankt voor het luisteren.

0: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Dit is het klassieke programma van Radio Eemland 1, waarin diverse componisten de muzikale revue passeren met verschillende vooraanstaande orkesten, solisten en ensembles. En in het eerste uur hoort u muziek van Mozart, Tchaikovsky, Mussorgsky, Bruckner, Prokofjev, Baloch en Bizet. Maar we beginnen onder de techniek van Vaker Brals met muziek van Verdi, Overture Louise Miller. En u moet dus letten op de briljante klarinetsolo.

Dit was in de opening van het programma Los Klassiek op Eemland 1. De prachtige overture Louise Miller van de Italiaanse componist Verdi. En uitgevoerd door het RCE Italiano Opera Orchestra onder leiding van Fausto Cleva. En daar zat dus een hele briljante klarinetsolo in. En uw presentator mocht die destijds als soloklarinetist van het Rotterdam Philharmonisch Orchestra diverse keren uitvoeren. We zijn nu aangekomen bij de componist Mozart. En we gaan luisteren naar het derde deel uit zijn 39e symfonie, Menuetto. En het wordt gespeeld door de Mozart Academie Amsterdam onder leiding van Jaap ter Linden.

Mozart, Minuetto, derde deel uit de 39e symfonie en uitgevoerd door de Mozart Academie Amsterdam onder leiding van Jaap ter Linde. Dan reizen we nu af naar Rusland en wel de componist Tchaikovsky in zijn Capriccio Italien opus 45 en het wordt gespeeld door de London Symphony Orchestra onder leiding van de wereldberoemde dirigent Gennady Rodesvensky.

Het was het indrukwekkende Capriccio Italien opus 45 van de Russische componist Tchaikovsky. En uitgevoerd door de London Symphony Orchestra onder leiding van de Russische dirigent Gennady Rostesvensky. Dan blijven we nog even in Rusland en we gaan naar de componist Mussorgsky. En die heeft een prachtig schilderijen tentoonstelling, heet dat, geschreven. En dat is eigenlijk een pianosuite in 10 delen, maar georchestreerd door de Franse componist Maurice Ravel. En u gaat luisteren naar deel Grande Porte de Kiev. Dat is veel koperwerk. En het wordt gespeeld door de Rotterdamse Philharmonisch Orchestra onder leiding van James Conlon.

Dit was een compositie van Modest Mussorgsky, Russisch componist. Het laatste deel, de finale, Grande Porte de Kiev, uit zijn schilderijtentoonstelling. En we hoorden hier het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van James Colom. Dames en heren, goede avond. U luistert naar Los Klassiek. En de techniek wordt verzorgd door Vakbros.

U luisterde naar het Scherzo, het tweede deel uit de 8e symfonie van Anton Bruckner, een Oostenrijkse componist en organist ook. En het werd vertolkt door de Staatskapelle Dresden onder leiding van dirigent Eugen Jochum. Dan reizen we nu weer naar Rusland, de componist Prokofjev. We gaan luisteren naar de Mars uit de Liefde van de Drie Sinaasappels. Dat is een bepaalde opera, heel interessant trouwens. En dat wordt hier gespeeld door het kamerensemble Interklarinet.

Het was de Mars uit de Liefde van de Drie Sinaasappels. En we hebben nog een fragment van dit hele goede ensemble. En dat is Radeskiada van Balogh.

Radeskiana van de componist Balos en geïnterpreteerd en uitgevoerd door het ensemble Interklarinet. Om 8:00 krijgen we het NOS-journaal en daarna komen we terug met de 2e uur van dit programma Los Klassiek. Met diverse muziek van onder andere Rossini, Gounod, Bach, Bizet, Mendelssohn, Händel en Bach. Tot na het nieuws.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Üskü Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In een stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Welkom terug bij Los Klassiek, het klassieke programma van Radio Eemland 1. Waarin diverse componisten de muzikale revue passeren met vooraanstaande orkesten, solisten en ensembles. En de techniek wordt verzorgd door Vakkenbrals. In het eerste uur begonnen wij met een overture van Verdi, Luisa Miller. En ook dit tweede uur gaan wij beginnen met muziek van Rossini, overture, de diefachtige Exter of La Casaladra. En het wordt uitgevoerd door het National Philharmonic Orchestra onder leiding van de Italiaanse dirigent Riccardo Chailly.

Mooi overture van Rossini, genaamd De diefachtige Ekster of La Gazzaladra. En vertolkt door de National Philharmonic Orchestra onder leiding van de Italiaanse dirigent Riccardo Chailly. En ik kan u nog melden dat het National Philharmonic Orchestra was een Britse orkest dat exclusief voor opnamedoeleinden werd opgericht. Het werd opgericht door Charles Gerhard, zelf dirigent, producer ook, van RCA Records en orkestleider en aannemer Sidney Sex. Het orkest werd deels opgericht vanwege de eisen van een uitgebreid opnameproject voor de Reader's Digest. Dan gaan we nu naar Frankrijk, de componist Bizet in zijn Allegro Vivace uit Symfonie in C majeur. En het wordt hier gespeeld door de London Festival Orchestra onder leiding van Alfred Scholz.

Dit was een virtuoos Allegro vivace uit de symfonie in C majeur, het laatste deel van Bizet. En uitgevoerd door het London Festival Orchestra onder leiding van Alfred Scholz. Dan zijn we nu aangekomen bij de componist Gounod en namelijk uit Faust het Soldatenkoor. En u gaat luisteren naar het Ambrosian Opera Corps en het London Symphony Orchestra onder leiding van Richard Bonin.

Dit was de beroemde melodie uit Faust van de componist Gounod met het soldatenkoor. En u hoorde het Ambrosian Opera Koor en het London Symphony Orchestra onder leiding van de dirigent Richard Bonin. Dan is nu de tijd aangebroken voor de componist Bach met orgelmuziek en we gaan horen luisteren naar de Toccata en Fuga in D mineur BWV 565 en het wordt uitgevoerd door de organist Peter Herford.

beroemde compositie van Bach, namelijk de Toccata en Fuga in D mineur BWV 565. En vertolkt door de organist Pieter Harford. Mendelssohn staat op de lijst, dames en heren. En we gaan luisteren naar het tweede deel, Vivace non troppo, uit de derde symfonie, opus 56, bijgenaamd de Schotse. Uitgevoerd door het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Kurt Masur.

prachtige doorzichtige muziek van Mendelssohn, namelijk het Vivace non troppo, het tweede deel uit de derde symfonie, opus 56, bijgenaamd de Schotse, en gespeeld door het Gewandhaus Orkester Leipzig onder leiding van Kurt Mazur. We gaan nu luisteren naar Händel, Duits componist natuurlijk, en we gaan luisteren naar het Concerto Grosso nummer 5, werk 316, BWV 316. En het wordt vertolkt door het Linden Consort onder leiding van Hans Martin Linden.

Dit waren een aantal delen uit het Concerto Grosso nummer 5, BWV 316 van Händel. En uitgevoerd door het Linden Consort onder leiding van Hans-Martin Linden. Nou, de laatste is dan nu aan de beurt en dat is muziek van de Tsjechische componist Dvořák. En het wordt het Allegro Manon Troppo, het vierde deel uit zijn 8e symfonie in G, opus 88... En we gaan luisteren naar het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, te Engeland dus, onder leiding van Henri Baptiste.

Laatste deel, Allegro Manno Troppo, vierde deel dus uit de symfonie nummer 8 in G, opus 88 van de Tsjechische componist Dvořák. Vertolkt door het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Henrique Batisse. En dat was dan ook de laatste muziek in dit programma. Dames en heren, dit was Los Klassiek met muziek van onder andere Verdi, Mozart, Tchaikovsky, Mussorgsky, Bruckner, Prokofjev, Bizet, Mendelssohn, Händel, Bach en Dvořák. Samenstelling HDG, techniek Varkenbrals, productie Eemland 1. Om 9 uur verwachten we het NOS-journaal. Dit is Henk de Graaf voor Radio Eemland 1. Ik wens u een prettige avond en tot de volgende keer. Goedenavond.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer dan nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Muzieke informatie, dit is Eemland 1.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het op 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. De komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. 1 graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Wannick Zampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht. Non-stop muziek via je favoriete streekradio.